Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey buurman, ik heb een pakketje van jullie.
2: Ja.
1: Zie je wel? Die jongen is bang. Hij komt nooit buiten. En die vader, dit klopt niet. Maar wat kan ik doen?
3: Kijk hoe anderen hebben geholpen. Doe iets met je zorgen. Ga naar ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

0: En Don LaFontaine is overleden. Don LaFontaine is de stem onder de Amerikaanse filmtrailers. Die zware, dramatische stem. En ik dacht dus dat die man miljoenen zinnen had ingesproken om onder al die filmtrailers te zetten. Maar uiteindelijk blijkt dat die man 3 dagen in de studio wat zinnen heeft opgenomen. En dat diezelfde zinnen onder al die Amerikaanse films zijn gezet.
1: They thought it was impossible. But it wasn't. From the producers of Top Gun, Mission Impossible, War of the Worlds, and The Last Samurai, starring Tom Cruise as Bussy.
0: Zijn stem was zo laag, zijn stem was zo laag, als hij een poliep op zijn stembanden had, moest je naar de pedicure. Lijkt me heel vervelend om zijn zoontje en dochtertje te zijn. Dat je zijn kinderen bent en elke ochtend heel onschuldig bij het ontbijt zit. Je bent 3, 4 jaar, staartjes, sproetjes. Dat dan elke ochtend je vader binnenkomt.
1: In an ordinary household. On an ordinary morning.

0: for the peanut butter. Moet je niet aan denken dat... Moet je niet... Zet maar af. Nee. Soms word je gefokt door je technicus. We hebben speciaal... Speciaal voor de tv-opname een nieuw apparaat gekocht. Nou, ik wilde net iets heel serieus gaan vertellen.
1: Kan ik helemaal niks. Ja, dit vind je in de wagen wel leuk. Nou is hij weer te hoog. Nou zijn het net de smurfen. Die zijn ook 50 geworden. Die hebben Abraham gezien. Dan ga ik nog wel iets zeggen. Ik hoor mezelf. Ik had haar dus leren kennen via Hives. En op haar profiel stond helemaal niet dat ze pas 13 was. Jongens, dit lijkt me een mooi moment om even een breakje te gaan. Tot zo!

0: Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

Oh, it's good, man. Oh, lads, now. Oh, shit. Weet je wat ik heel erg leuk vind om te doen? Maar dat vind ik echt heerlijk om te doen. En dan ga ik naar het Naakstrand in mijn eentje. En dan ga ik er een beetje zo, een beetje in de zand zitten zo. Een beetje om me heen kijken zo, een beetje met mijn piemel spelen. Tot die flink stijf is. En dan met die stijve lul over dat drukke strand rond gaan wandelen. Hallo. En met kleine kinderen gaan spelen. Ik, of naar de dokter gaan, zeggen dat je een geslachtsziekte hebt. En als je dan bukt om te kijken, recht in zijn gezicht pissen zeg, heerlijk. Weet je wat ik ook heel erg leuk vind? Dan eerst ergens een hele dure videocamera kopen. En die dan een week later terugbrengen. En zeggen dat die stinkt. Maar weet je wat ik echt heel erg leuk vind? Dan ga ik langs een beetje verlaten landweggetje staan. Weet je, zo'n weggetje waar bijna geen verkeer langskomt. Midden tussen de open velden. En daar ga ik dan staan wachten. Tot er dan eindelijk een auto voorbij komt. En dan komt er een auto voorbij. En als een grote steen zo... PAF! Tegen die auto aangooien. Dan stapt iemand uit. Wat flik je me na, man? Dat was ik niet. Dat was iemand anders. Dat was een neger. En weet je wat ook heel erg leuk is om te doen? Dan ga ik naar een shawarmazaak. Met 300 gulden op zak. En dan ga ik daar zitten. En dan zeg ik... Mag ik een mooi shawarma? Ik wil graag een mooi shawarma. Wacht daar, brood shawarma. Dan maak ik dan een brood shawarma, man. Wacht dan een brood shawarma, meneer. Dan maak ik dan een brood shawarma. Voor mij, één brood shawarma. Lekker een hand shawarma. Ik ga een shawarma. Dan maak ik een brood shawarma dan. Stel een shawarma dan. Dan maak ik een brood shawarma, man. Nou, dan krijg ik de brood shawarma. Eet ik helemaal niet op. Ik blijf er die Turk aankijken. Maar daarna ben ik, mag ik een brood shawarma? En tussendoor ook saus vragen, mag ik saus? En dan vraagt die man, word een beetje niet op? Ja, dan moet ik toch zelf eten, man. En als je dan weg gaat vragen, weet jullie een regel in shawarma zaak in de buurt? Weet je wat ik ook heel erg leuk vind om te doen? Dan loop ik door de stad, klop door de stad. En dan zie ik een man lopen, maar echt een keurige man, hè? Beschaafde, nette, keurige man. Keurig in pak, niks op aan te merken, keurige man. En dan ga ik dan vlak achterlopen achter die man. Maar dan echt pal achter, hè? Pal achter hem. En dan de hele tijd in zijn nek schreeuwen. Laat me toch maar rust, man! Hey, laat me maar rust! Laat me maar rust, man! Helemaal achtervolgende naar zijn huis. En dan weet ik waar die woont. En 5 uur 's ochtends bij hem aanbellen. Ah, doet hij open. Laat me nou toch eens maar rust, man. Weet je wat ook leuk wil doen? Dan eerst een babysitter bellen. En dan ergens een dood kind op de kop tikken. In die wieg leggen. Daar kom je s'avonds thuis. En is hij een beetje rustig geweest? Ja, even kijken. Hè? Ja, godverdomme, man! Jaske dood, man! Het is allemaal blauw! Lekker een smurf, man! Wat kijk dan! Hé, hey, wat vind je er nou zelf van? Oh ja, ga maar huilen, nou je kan huilen wat je wil. Die 1350 krijg je niet! Hé, hey, weet je wat ook leuk is? Je eerst 5 keer achter elkaar aftrekken en dan naar een hoer gaan en zeggen dat ze de vacht niet verstaan.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Ik ben één keer op vakantie geweest naar een ander Nederlands eiland. Ik ben één keer op vakantie geweest naar Bonaire. En op zich was het superleuk. Maar na 2 weken verveelde ik me dood. En toen heb ik serieus een vlucht eerder geboekt van Bonaire naar Curaçao. Met een van de vage vliegtuigmaatschappij. En ik zou van Curaçao weer terugvliegen naar Nederland zo snel mogelijk. En ik moet jullie even vertellen wat van die ochtend op het vliegveld van Bonaire is overkomen. Ik kom daar 's ochtends vroeg aan in die vertrekhal. En het rare was, ik was helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. Had ik er nooit in de merk, ik was helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. Er was net een vlucht met Amerikanen weggegaan. En ik wist dat het Amerikanen waren. Want ze hadden allemaal een shirtje en een petje op met I love Bonaire. Was opgevallen? Amerikanen kopen altijd een shirtje waar ze geweest zijn. Als een opschepperij van kijk mij eens even. Ik ga morgen ook niet in Leiden roken met een t-shirt I love Amsterdam. Je schaap je kapot. Maar luister, luister, luister. Ik sta helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. En ik sta te stressen. Zoals ook een Nederlander die reist. En in één keer zie ik dat ik niet helemaal in mijn eentje ben. Want achter een van die balies zit een enorme grote Antilliaan. Met een gouden ketting om, de grootste en mooiste glimlach die ik ooit van mijn leven gezien heb. En een bordje op zijn borst met zijn naam, Hendrik Lopers. En de reden waarom ik jullie zijn echte naam noem, dit is by far de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen. Ik sta te stressen, opeens ook een stem.
1: Meneer, je moet chillen op de Antillen, meneer. U moet in de vrede vallen, meneer. Kan ik u helpen?
0: Ik moet inchecken.
1: Hij zei, meneer, komt u maar bij mij. Komt u maar bij mij. Ik ben die incheck, meneer.
0: Ik kom daar niet van aan, ja. Ik geef hem mijn paspoort. En ik zet mijn koffer, weet je, op die weegschaal naast die incheckbalie. En ik kijk zo, is hij niet te zwaar? Is hij niet te zwaar? Hij kijkt me lachend aan.
1: Ja, meneer, dat moet je zelf weten. U moet hem zelf dragen.
0: Oké. Ik krijg mijn paspoort terug. Met een boardingpas. Ik zeg, waar moet ik heen?
1: Ja, meneer, u moet nu naar de douane.
0: Ik zeg, dat weet ik. Maar waar is de douane?
1: Hij zegt, weet u wat?
0: Ik loop met u mee. Ha! Hij komt achter die balie vandaan. Hij loopt voor me uit. Langzaam. Langzaam. Als hij bij mij thuis op dat tempo voor mijn televisiescherm zou langslopen, ik zou 3 series op Netflix verder zijn. Ja. Na 10 minuten lopen. En ik kan één. Ik wil even benadrukken. Dit verhaal wat ik jullie nu stel is letterlijk woord voor woord gebeurd zoals ik het nu ga zeggen. Na 10 minuten komen we aan bij een hekje. Hij doet het hekje open.
1: Ja, komt u maar. Komt u maar. Ik ben ook de douane, meneer.
0: Hij houdt mij tegen. Ja? Hij kijkt mij streng aan.
1: Ja, meneer. Ik moet u 1 ding vragen. Maar heeft u die koffer helemaal zelf ingepakt?
0: Ik zeg, helemaal zelf, helemaal zelf.
1: Wat knap van u, meneer.
0: Wat jij wil, wat jij wil. Nou, ik loop door naar die boardinghal. En wederom, ik zit helemaal in mijn eentje in die boardinghal. Dat is een rare ervaring. Ik sta daar een kwartier te wachten. Na een kwartier zie ik een deur opengaan. Komt diezelfde man tevoorschijn. Maar luister, luister. Die man komt niet naar mij lopen. Nee, die man loopt naar een balie. Verderop. Hij drukt op een van de knopje. En ik hoor een stem door die hele ruimte.
1: Mensen, voor de vlucht naar Curaçao kunnen nu boarden. Bij de boarding, meneer.
0: Ik kom er toch enigszins verbaasd aanlopen. Je begrijpt het, ja? Ik geef die man verbaasd mijn boardingpas. Hij kijkt mij volslagen in paniek aan.
1: Ja, meneer. Dat is een hele bijzondere boardingpas. Dat heeft de incheck, meneer, goed gedaan.
0: Oké. What the fuck. We lopen door. Ik kom aan op dat vliegveld. Ja, daar staat een vliegtuig. Het zelfgemaakte Lego vliegtuig. Van mijn zoontje van 8 ziet er ook betrouwbaarder uit dan dit vliegtuigje. Het zit met fucking plakband aan elkaar.
1: Hij doet de klep open. En ja, meneer, u kunt die koffer in de klep doen.
0: Dus doe mijn kakel. Met mijn eigen stem. De koffer in die klep. Ik ga zitten in dat vliegtuig. Ik doe mijn riem vast. Nou, wanneer komt de rest van de passagiers? Die Hendrik zit ook te kijken. Na 5 minuten pakt hij uit zijn rechterbroekzak een pakje sigaretten. De man steekt een sigaretje op. Naast een vliegtuig vol met kerosine. Waar ik in zit. Ja, dat mag daar gewoon. Na 5 uur drukt zijn peuk uit. Pakt uit zijn linkerborstzak een enorm grote zonnebril. Doet hem heel langzaam op. Doet een petje op. Kijk maar lachend aan.
1: Ja, meneer Meijer. U had al een vermoeden. Ik ben ook de piloot, meneer.
0: Hij loopt dat trappetje op, ja? Ik zie hem zoeken en je gelooft niet meer, maar het is echt gebeurd. De man was de sleutels kwijt. De man was de sleutels van zijn vliegtuig kwijt. Maar zelfs dan raakt een Antilliaan totaal niet in de stress. Want toen hoor ik een heel bekend muziekje.
1: Sleutels, pimpas, telefoon, telefoon. Sleutels, pimpas, telefoon, telefoon. Paspoort, creditcard, portemonnee. Heb ik alles wel of mee, ja of nee? Een goeie

Of laatst ging ik met mijn vriendin bij een ander stel eten. Ik weet niet, ja, dat vind ik, zeg maar, bij een ander stel eten, vind ik het allerkutste van de hele wereld. Als je hier bent en je hebt mijn leeftijd, ik weet niet of je het leuk vindt om bij andere stellen te gaan eten. Als je jezelf dat hebt wijs, dat is helemaal niet zo. Je zit gewoon stoer voor jezelf te doen van, oeh, wat ben ik toch volwassen en zo. Dat is helemaal niet zo. Eten bij een ander stel vind ik na kinderporno en oorlog of op een stukje Lego staan het aller... Of chips vreten en dat er dan zo'n stukje rechtop in je bek staat, weet je wel. Dat jij zo'n driehoek in je hoofd geschoten krijgt. Of mensen die op de markt in fruit knijpen. Ken je die kenkellijst vandaan? Oh nee, deze is nog hard. Behalve op de 5 plekjes waar ik net keihard geknepen heb. Maar daarna vind ik dus eten bij... Oh nee, er is nog één ding wat ik nog kutter vind. Dat is dat moment waarop Wendy van Dijk zo de bril afdoet en die pruik afdoet en die tanden zo uitdoet. Dat zelfgenoegzame kutmoment, jongen. Zo, ja, ik was het. Ik was het. Jij dacht dat die was, maar ik was het. Ik had je te pakken. Ik ben Wendy van Dijk. Ja, ik ben Wendy. Mijn huwelijk ging niet door omdat ik vet naïef ben. Maar ja, ja. Nu hou ik andere mensen voor de gek. Heb ik achteraf toch nog een beetje gelijk. Ik ben Wendy. Ik ben een gekwetste vrouw. Au, au, au, au. Weet je? Een totaal ander uiterlijk aannemen is ook helemaal niet iemand voor de gek houden. Het is namelijk, iemand heeft helemaal geen kans. Het is gewoon, hey Wendy, mijn hond is dood. Echt waar? Nee. Dat is helemaal niks. En er komt nog eens bij dat Wendy van Dijk mensen uit Engeland en Amerika voor de gek houdt. Snap je? Die kennen haar helemaal niet. Die hebben niet een soort aha-erlevenis. Die denken alleen van, oh, dus je bent dat andere wijf dat ik ook helemaal niet ken. Snap je? Maar daarna vind ik dus eten bij een ander stel het allerergste wat er is. Dan kom je daar en dan krijg je een rondleiding door hun huis. Dat je denkt, een rondleiding door je huis? Ik kom net van mijn huis. Ik weet precies waar alles staat. Maar we zijn vanavond bij jou. Jij gaat alles pakken, toch, vanavond? Nou, dan ga je mee van, nou... Tada, dit is de slaapkamer. Ja, ah. Vandaar het bed. Nou, dan ga je weer naar beneden. En dan zit je aan tafel. Heb je niks met elkaar te bespreken. Dat heb je gewoon niet. En de eventuele chemie waardoor je dacht, misschien moeten we dat maar eens doen. Die bestaat ook niet, omdat de ene iemand heet naar de keuken moet. Ja, dus je mist gewoon iemand. En dan ga je zo tegenover elkaar. Zo, ja, ja. Ja. Nou, op een gegeven moment zit iedereen vol met lucht en dan kan er gegeten worden. Nou, en op een gegeven moment, op een gegeven moment heb je tijdens het eten natuurlijk ook niks om over te praten. Dus dan ga je over dat eten praten. Van, is het in de oven geweest of zo dit? Was het in de oven? Duurt het lang? Wat maakt het uit hoe lang het duurt? He, het is blijkbaar klaar als jij langskomt. He. Ja, geniet ervan, toch? En toen zei, maar het ziet er ook zo mooi uit. Het ziet er ook zo mooi uit, zo. Zie je, zo op het bord. Zo op het bord is het. Het ziet er mooi uit, zo. Het is bijna zonde om op te eten. En hoe maak je dit dan? Is het kaneel of zo? Is het kaneel? Wat is het? Hoe maak je dit dan? Wat maakt nou uit hoe je het maakt? Jij maakt het voor mij, je geeft het aan mij, ik prop het in mijn bek en ik maak er kak van. Ja. En dat is niet omdat ik geen respect voor je heb, maar zo werkt mijn lichaam, weet je wel. Ik ben een soort poepmachine eigenlijk. Toch? Ik heb VWO gedaan, maar ik ben ook een soort poepmachine. Net als jullie. Nou goed, en op een gegeven moment... na het eten is de sfeer helemaal kapot. Snap je? Is de sfeer helemaal. Snap je? En wat wel vaker gebeurt natuurlijk, als je 4 mensen bij elkaar propt, die alle 4 niet een nieuw iemand gaan neuken. Dat haalt de scherpe randjes er een beetje vanaf, toch? En dan vertel ik altijd een anekdote. Ik heb een hele goede anekdote. Dat gaat over een vriend van mij. Die is ooit in elkaar geslagen door een beer van een vent. De clue van het verhaal is, het
het is niet een heel groot iemand waar we het over hebben, maar echt de beer van een vent. Nou, dat werkte niet toen, toen ik dat deed. Nee, voor het werkte wel, maar ik had weer dat moment. Weet je wat vaker hebt? Jij vertelt een verhaal, alles gaat goed, je zit er lekker in. Je hebt het tegen je vriendin en dat andere stel. Maar op een gegeven moment raakt dat andere stel om wat voor reden dan ook afgeleid. Waardoor jij ineens een verhaal aan je eigen vriendin aan het vertellen bent. Ja? En niet alleen kent ze dat verhaal al. Maar ja, ik praat dan wel door. Zo van, nou ja, maar ik ben alleen maar bezig. Komt dat andere stijl er nog bij? Zij zit ook van, ja. Om mij een beetje lief aan te kijken. Zij denkt natuurlijk diep van binnen ook van, ja, de beer van een vent. Ja, ik vond het de eerste keer al moi. Maar vandaag stoor ik me zelfs aan de vorm van je hoofd.

0: En even voor de duidelijkheid, ik heb zelf persoonlijk absoluut geen negatieve associaties bij de LHBTQ-beweging. Absoluut niet. Hè? Dat wil ik even heel, heel duidelijk zeggen. Ik bedoel, de L, hè, daar heb ik sowieso niks op tegen. Nee, de L staat voor lesbiennes. Ja, ik val zelf ook op vrouwen. Ik ben een wezen supporter van dezelfde club. En ja, ik weet niet of de lesbische vrouwen in de zaal zitten. Ik beschouw jullie als mijn zusters. Van harte welkom. LH, het LHBTQAP+. De H staat voor homoseksuele mannen. Jongens, ik beschouw jullie als mijn broeders. Ik word altijd woest als ik me realiseer dat ik in een land leef waar homoseksuele mannen nog steeds niet overal veilig hand in hand kunnen lopen met hun geliefde. Dat maakt mij razend. Vind ik zo gemeen en zo erg en oneerlijk. Weet je, als ik me dat voorstel, hoe... Hè, en natuurlijk heb ik me ook wel eens voorgesteld. Hè, stel dat ik zou moeten kiezen. Hè, ik mag niet meer met mijn vrouw hand in hand over straat lopen. Maar dan zijn er wel in parken hetero ontmoetingsplekken waar ik gepijpt kan worden door anonieme vrouwen. Yeah! Maar goed, LLH. B, hè, de B staat voor biseksueel. Heb ik ook niks op tegen. Beetje gulzig, dan wel, maar niks op tegen. LHB, de T. Hè, de T staat voor transgender. Daar heb ik zelf ook vrij veel affiniteit mee. Ik ben zelf uit het jaar 1966. Ik heb nog mijn militaire dienstplicht moeten vervullen. In dienst hebben ze een man van mij gemaakt. Ik ben van origine een meisje. LHBTQ. De Q vind ik ook een schitterende groep mensen. De Q, dat zijn de queers. Dat zijn mensen die zien seksen en gender veel meer als iets fluïde. Die denken veel meer non-binair. Dat zijn mensen die geloven niet zo in de polariteit man-vrouw. Dat zijn mensen die willen niet in een hokje gestopt worden. Daarom hebben wij die in het hokje Q hebben wij die gestopt. De P. Weet jij, mag ik vragen hoe jij heet?
1: Denise.
0: Heb jij in dat alfabet heb jij een bepaalde categorie waar jij je seksueel toe aangetrokken voelt? Doe maar rustig, het is avond van het programma. Je kan gewoon... Mannen, meervoud, zo. Heel dapper dat je er gewoon eerlijk van uitkomt. Ik heb dat soort filmpjes wel eens gezien. Die van die mega gangbang... all you can eat parties. Helemaal goed, ik heb daar geen oordeel over. Weet jij waar de... Maar heb jij nu een relatie wel? Oh, dat is jouw vriend of man? Man, oh. Hoi, hallo. Hi. Heel tof ook, weet jij, hoe jij ermee omgaat. Vind ik heel... Bewonderenswaardig. Misschien kijk je erop, dat kan ook. Maar dat wil ik eigenlijk vragen. Weet jij in het alfabet waar de P voor staat in het alfabet? Denise. De P. Huh? Nee? De P staat voor... dat is trouwens wel superleuk ook. Als dit is echt jouw, dit is jouw man.
2: Ja.
0: Want P staat voor panseksueel. En als dit... Jij zit me niet voor gek te houden, toch? Als dit echt jouw man is, dan ben jij heel overduidelijk panseksueel. Panseksuelen, dat zijn mensen die vallen niet op uiterlijk. Het goede kom nog, die valt op karakter, dat is wel mooi, man. Ja. In Amsterdam heb je al, ik weet niet hoe het in Rotterdam misschien ook wel, maar in Amsterdam heb je al een speciale striptent voor panseksuelen. Daar kun je heen gaan en dan moet je betalen en dan staat er iemand op het podium die tergend langzaam steeds meer van zijn karakter blootgeeft. LHBTQAP. Oh, de A ben ik vergeten. Wie weet waar de A voor staat? Aseksueel, heel goed. Aseksuelen heb je ook. Aseksuelen, dat zijn mensen die zijn niet geïnteresseerd in seks. dan hou je een hoop tijd over. Hè? Hij bestaat. Ik heb wel eens het denken van, als ik toch alle tijd die ik tot nu toe in mijn leven heb gespendeerd aan seks, direct en indirect. Jeugd, bedoel, fantaseren, masturberen, de seks zelf, hè, vrouwen versieren, hè, indruk proberen te maken. Als ik al die tijd had gespendeerd aan jeuk, cursussen volgen, studies volgen, boeken lezen, documenten doorbladeren. Ja, dan was ik nu ook minister-president van Nederland geweest.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan een weersverwachting gelden van dinsdag tot en met zondag. Door een zuidoostelijke wind wordt er bijzondere warme lucht aangevoerd. En de maximum liggen tussen 24 graden in het uiterste noorden tot lokaal 29 graden in het zuiden. De zon schijnt hierbij flink en er trekken sluierwolken over. Dan woensdag blijft het nog even zeer warm met 22 tot 28 graden. En zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en het blijft lange tijd droog. In de avond neemt de bewolking toe en stijgt in het westen de kans op buien. En dan donderdag. Eerst nog buien in het noordoosten, later droog met zon. En het wordt 19 tot 22 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Vrijdag. Op een enkele bui na blijft het droog met wolken en zon. En de temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke westenwind. Zaterdag. Na de ochtendmist volgt een zonnige dag met circa 20 graden. En de wind is zwak uit het oosten en 's avonds neemt de bewolking toe. Ten slotte zondag blijft het droog met wolken en zon bij zo'n 18 graden. Een kans op ochtendmist en een zwakke tot matige wind. Tot zover het weer.

Zoals u weet staat achter elke vrouw een sterke artiest. En dat is bij ons thuis niet veel anders. Ik zat een keer in mijn werkkamer toen mijn vrouw binnenkwam en ze zei... Waar ga je het in je nieuwe programma over hebben? En toen zei ik, nou, 7 jaar is een hele periode, hè? Dus ik heb eerder te veel onderwerpen dan te weinig. Nu ontwijk jij mijn vraag, zei ze, door een andere vraag die ik helemaal niet gesteld heb te beantwoorden. Hoe? Is dat zo? Ja, zei ze. Dat is zo. Oh, neem me niet kwalijk, alleen een beetje melk graag. Nou, en toen begon ze te lachen en ze zei, ja, het maakt ook niet uit waar het over gaat, als het maar niet over mij gaat. Ik dacht, maar dat is een mooi onderwerp. Mijn vrouw, dat ik daar zelf niet aan gedacht heb. Ja, natuurlijk. Want mijn vrouw is zonder meer het belangrijkste geweest in mijn pauze. Weet je, mijn vrouw en ik, we kennen elkaar amper. Ik was altijd op pad en zij had ook haar eigen werk. Maar in die 7-jarige pauze hebben we elkaar goed leren kennen. En dames en heren, hier in Hengelo, ik kan u heel eerlijk recht uit mijn hart zeggen... Mijn vrouw is helemaal te gek. Ik ben vaak te goed, maar zij is te gek. Het begon bij ons ook al gelijk heel erg gek. Toen we elkaar voor het eerst ontmoetten, hadden we allebei heel sterk het gevoel dat we elkaar al heel lang kenden. Dus mijn openingszin was, het lijkt me beter dan we een tijdje uit elkaar gaan. Ja, zei ze, dat lijkt mij ook, want ik ken hem nog wel een keer. Dus wij uit elkaar, maar het rare was, dat veranderde niets aan de situatie. Ja, zei ze, dan kan ik net zo goed bij je gaan wonen, het maakt toch niks uit. Ik zei, ja, dat is eigenlijk ook wel weer zo. Dus zij liep met me mee naar mijn huis. Onderweg zei ze, ik zal maar gelijk vertellen wat voor vlees je met mij in de kuip hebt. Ik ben hooggevoelig en hoogbegaafd. Ik zei, zolang het niet hoogzwanger is, vind ik alles best. Ja, maar zwangerschap is de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening, hè? Dus je bent hooggevoelig. Ja, zei ze, ik ben hooggevoelig. Ik heb een 5e zintuig. Je bedoelt waarschijnlijk een 6e zintuig, hoogbegaafde vrouw. Nee, zei ze, nee, een 5e. Een 5e zintuig hebben we allemaal. Dat is niet waar, zei ze. Real Charles had er maar 4. Ja, ja, op die manier. Dus je hebt een 5e zintuig. Ja, een 5e zintuig. Zit in de familie. Ook nog. Ja, zit in de familie. Oom Kees, die was doof en helderziend. Die had ook een 5e zintuig. Ik dacht, maar die is goed, maf. Die moet ik hebben. En tot mijn grote vreugde zei ze... Nu ik toch met je meeloop naar je huis... zal ik dan ook maar gelijk blijven slapen? Slapen? Ja, tuurlijk. Ja, dat is goed. Dan leg ik wel een matras op de grond. Oh nee, zei ze, ik ga niet op de grond neuken. Dat doe ik niet hoor, zei ze, dat doe ik echt niet. Dus ze hield de tempo er nogal stevig in. En binnen de kortste keren waren wij getrouwd. Zoals ieder huwelijk begon ook dat van ons met rozengeur, maneschijn, etcetera, etcetera. Maar eveneens als ieder ander huwelijk ontmoette ook dat van ons het onvermijdelijke moment dat er gekibbeld wordt... dat er irritaties worden uitgesproken en dat er flink ruzie wordt gemaakt. Waarom vrouwen dat doen, weet niemand. Ja. U klapt er zelfs voor, weet u dat? Dat is heel ernstig. Maar zij doen het. Mijn vrouw ook. Talloze malen liep ze door het huis. Ik ga van je weg. Ik ga op een flatje wonen. Ik spring in het kanaal. En meer van dat soort loze beloftes. En op een gegeven ogenblik had ze de echte bond gemaakt. Echte bond. Ik zeg, nou eruit. En dan wou ze niet. Toen zijn we uitgekomen op een gedeeltelijke scheiding. Een gedeeltelijke scheiding. We waren wel gescheiden van bed, maar niet van tafel. Zodat wij je noodgedwongen op de tafel moesten doen. Omdat we dat allebei nogal onhandig vonden, hebben we de zaak maar omgedraaid. En sindsdien kreeg ik elke ochtend ontbijt op bed. En nu is ons huwelijk weer helemaal te gek. Echt te gek. Kijk, een homohuwelijk is vaak te goed.
Vind ik wel. Maar bij een homohuwelijk is sprake van twee geesten in één en dezelfde wereld. Ja, dat is mooi makkelijk. Zo kan ik het ook. Maar mijn vrouw en ik, wij hebben geen homohuwelijk. Wij hebben een gemengd huwelijk. En bij een gemengd huwelijk is altijd sprake van twee geesten in minimaal twee werelden. Minimaal. Bij ons is het wel helemaal extreem. Mijn vrouw denkt echt letterlijk over alles anders dan ik. Nou, ik vind het een mooi voordeel, anders zou het maar een saaie bedoeling zijn. Mijn vrouw ziet dat heel anders. Omdat een vrouw ook anders is dan een man. Het feminisme heeft dat afhankelijk lang proberen te ontkennen. En ik heb niets tegen het feminisme. Al vind ik de libellen vaak wel erg fanatiek. Maar een vrouw is anders dan een man. Om te beginnen is een vrouw veel sterker dan een man. Dank u wel, dames. Maar een vrouw is sterker dan een man. Zo kan een vrouw volkomen zelfstandig ongelukkig zijn, terwijl een man er altijd weer een vrouw bij heeft. Maar klapt hij er toch iedere keer doorheen hier in Hengelo? Ja, een stork nus op drabat. Nou, dat is... stork nus onder een boomling, dat kan ook nog, ja. Maar goed, zij doen het en mijn vrouw dit. Maar goed, een vrouw is anders dan een man. Dat komt omdat een vrouw een gevoelsmens is. Een vrouw heeft domweg meer gevoel. Gevoel voor kaartlezen. Voor dvd-bediening. Voor een vastgelopen computer. Terwijl een man veel exacter is ingesteld. Een man weet exact wanneer het handig is om te gaan huilen en wanneer niet. En dat verschil tussen man en vrouw, dat moet je koesteren en dat moet je omarmen. Je hebt mannen die het anders zien. Je hebt mannen die hun vrouw als hun maatje zien. Maar dat vind ik vreselijk. Ja. Als ik mijn vrouw als mijn maatje zou zien, zou ik op slag impotent worden. Ik ben geen maatennaaier.

helemaal niets van, maar ik vind het wel prachtig. In positieve zin. Credo quia absurdum. Je hebt mannen die zijn zo stom dat ze zich aan dit soort gedachtegangen gaan ergeren. Maar dat is echt het stomste wat je kunt doen. Nee, je moet je er goed op voorbereiden dat het zeer wel kan gebeuren. Dat als je bijvoorbeeld samen met je vrouw naar een schaatsen zit te kijken, dat ze dan zo opeens iets zegt als knap eigenlijk, hè? Dat ze vroeger op houten schaatsen wereldkampioen werden. Geniet van zo'n gedachtegang. Ik zie nu ook een aantal dames kijken van, god, dat is toch ook heel knap. Is ook zo. Ja, dat is ook zo. Is echt heel knap. Ik doe het niet na, laat ik het zo zeggen. Zelfs niet op Hoge Noren. Maar mocht dat trouwens uw vrouw zijn of uw vriendin, geniet ervan. Met volle teugen, maar bedenk wel dat zij dus soortgelijke verbazingen heeft bij de gedachtegangen van jou. Jawel, net zo goed. Want we zaten naar de schaatsen te kijken en ik zei tegen haar, weet je wel dat ik sneller schaats dan Gerard Hulsebos? Toen zei ze, je bedoelt waarschijnlijk Erik Hulsebos. Ik zei, nee, Gerard, Erik gaat me veel te hard. Dan vindt ze dat raar gedacht van mij. Terwijl ik er dus maar niet achter kom waar mijn eventuele denkfout zou zitten. Ja, en ik het weer heel raar vind dat zij echt denkt dat ik sneller zou kunnen schaatsen dan Erik Hulsebos. Ik heb al moeite met Gerrit.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: ik moet jullie iets bekennen. Ik kan er maar beter eerlijk over zijn. Ik ben deze zomer op vakantie geweest. Ibiza. Voor de kinderen, hè? We hadden de kinderen laten kiezen. Jongens, willen jullie op fietsvakantie naar Friesland? Of zullen we met het vliegtuig naar Ibiza? Denk er maar even rustig over na. Het is jullie planeet. Aan jullie ohohol te horen, hebben jullie allemaal niet gevlogen dit jaar. Jullie zijn betere mensen dan ik. Ik zou wel willen, maar ik ben gewoon toch niet zo heel goed mens. Ben ik bang. Ik vind gewoon het verschil tussen ik en wij vind ik heel moeilijk. Kijk, ik vind namelijk echt dat wij minder moeten vliegen. Maar ik wilde heel graag naar Ibiza. Het is zo moeilijk toch om jezelf iets te onthouden wanneer je het wel kan hebben. Kijk, je kan zonder alles. Dat hebben we met die pandemie gezien. Je kan zonder theater, je kan zonder restaurant, je kan zonder vliegvakantie. Als het er niet is. Maar als je weet dat het er is. Kijk, je kan zonder M&M's. Als ik zeg dat ik onder al jullie stoelen een zakje M&M's heb geplakt. Niet echt, nee, niet echt. Sorry. Nee, het is Ibiza is het geworden. En nou, het was ook eigenlijk het enige wat overbleef, Friesland en Ibiza. Want wij moeten altijd best wel moeite doen om een goede vakantiebestemming te vinden. Omdat wij altijd eerst toch het antwoord moeten vinden op de vraag, mogen wij daar dansen? Dat zal ik even uitleggen. Wij zijn gewoon zo'n suf gezin, weet je wel. Twee ouders, twee kinderen, twee van het mannelijk, twee van het vrouwelijk geslacht. Maar in een samenstelling die in 71 landen van de wereld verboden is. Dus we moeten altijd eerst even checken van mogen mama en mama met elkaar dansen in dat land. Nou, en dan weet je, China, Rusland, dat kan sowieso al niet. Nou ja, in Europa, Hongarije, Polen kan je wel heen. Maar die hebben LGBTQ-vrije zones. Dus dan moet je zeggen dat je zusjes bent. En dat is niet echt de gay-equivalent van het geile vakantiebaardje, zeg maar. Dus we moeten altijd even zoeken. En nou, de jongens hadden nu een idee, want ze hadden een soort reggae-manie op TikTok. Dus die wilden naar Jamaica. Ik denk, nou, gaan we even kijken, Jamaica. Nee, 10 jaar gevangenisstraf. Maar toen hadden we wel zo'n witte palmenstrand in ons hoofd. Dus toen wilden we naar Barbados. Ik denk, nou, gaan we even kijken, Barbados. Nee, levenslang. En mijn jongste zoon, die houdt heel veel van voetbal. Dus die zei, mogen we naar Qatar? Kan even kijken. Nee, de doodstraf. Hij zegt, hoe konden ze daar aan het WK houden? Ik zei, ja, lieve schat, dat is het WK mannenvoetbal, hè? Daar komt homoseksualiteit niet voor. Ze zullen natuurlijk niet zo heel snel een WK vrouwenvoetbal in Qatar organiseren. Want dan moet je voor iedere wedstrijd eerst 3/4 van het elftal executeren. Ja, staat rommelig, toch? Ja. Heeft een hele andere lading aan het woord muurtje. Nee, maar wel fijn van die dialoog, hè? Vind ik echt fijn, hoor. Dat de KNVB en de overheid, dat die echt in contact... Want je moet er naartoe, zei het kabinet. Je moet er naartoe, anders kan je het gesprek niet aangaan. Echt heel goed. Vond ook heel goed dat we niet te veel hebben geprovoceerd. Want ik dacht nog, Connie Helder, kijk nou uit, meid, weet je. Kom. Loop nou niet zo te provoceren, weet je wel. Met dat speltje, ouwe punker. Doe eens rustig, weet je wel. Ongelooflijk. Sjaal erbij met Nevermind. En je zag de emir van Qatar denken, oh, wat leuk. Wat leuk, jullie principes zijn nog vluchtiger dan ons gas. Eerst geld, dan mensen. De directeur betaald voetbal van de KNVB, die werd geïnterviewd laatst. En dat interview heeft helemaal geen ophef veroorzaakt. En daar wil ik graag op Oudjaarsavond nog heel even verandering in brengen. Want zij zegt dan over dat One Love, hè, zegt ze, ja, we hebben daarvan geleerd dat wij niet als een stel moraalridders de rest van de wereld moeten vertellen wat die moet vinden. Want de rest van de wereld interesseert het namelijk niet. Ik vind dat we dan wat minder hoog van de toren moeten blazen. Ik vind dat je altijd hard moet vechten voor je eigen normen en waarden. Maar je moet ook realistisch zijn dat je maar met een klein groepje uit Europa bent. En ik dacht, oké, dus jij denkt dat dit gaat over wel of niet zeggen wat je vindt? Dit gaat over wel of niet mogen bestaan. Dit gaat over dansen of de doodstraf met je kutspeltje. De wereld waar wij mogen dansen is dit jaar weer een beetje.
1: Een goeie middag!
2: Wat is dat, zeg?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan een weersverwachting gelden van dinsdag tot en met zondag. Door een zuidoostelijke wind wordt er bijzondere warme lucht aangevoerd. En de maximum liggen tussen 24 graden in het uiterste noorden tot lokaal 29 graden in het zuiden. De zon schijnt hierbij flink en er trekken sluierwolken over. Dan woensdag blijft het nog even zeer warm met 22 tot 28 graden. En zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en het blijft lange tijd droog. In de avond neemt de bewolking toe en stijgt in het westen de kans op buien. En dan donderdag. Eerst nog buien in het noordoosten, later droog met zon. En het wordt 19 tot 22 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Vrijdag. Op een enkele bui na blijft het droog met wolken en zon. En de temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke westenwind. Zaterdag. Na de ochtendmist volgt een zonnige dag met circa 20 graden. En de wind is zwak uit het oosten en 's avonds neemt de bewolking toe. Ten slotte zondag blijft het droog met wolken en zon bij zo'n 18 graden. Een kans op ochtendmist en een zwakke tot matige wind. Tot zover het weer.

0: Mijn vrouw en ik zijn vorige week op visite geweest bij de deurwaarder. We dachten, het hoeft niet altijd van één kant te komen. Ja. Het is wel een aantal jaren geleden hoor, dat ik dit heb opgeschreven. Wel een paar jaar terug. Ik kan er nou ook wel om lachen, maar het was toen verschrikkelijk. We konden de stroomrekening niet meer betalen. Nou, dat is wel zoiets stoms. Dan kun je in één keer de stroomrekening niet meer betalen. Maar het meest stomme was nog wel dat we ook geen flauw idee hadden hoe die stroomrekening iedere maand weer zo ongelooflijk hoog kon uitvallen. Tot het me op een keer opviel dat de buren midden overdag het licht aan hadden. Ik zei tegen mevrouw, hier, dat is het. Ze zei, wat dat is, ja, wat ik hoe zeg, dat is het. De buren tappen onze stroom af. Ah, zei ze, dat is een beetje al te snel geconcludeerd. Ik zei, niks al te snel geconcludeerd, ik weet het heel zeker, de buren tappen onze stroom af. Dus ik op hoge poten naar de buren, ik belde aan op mijn eigen kosten. De buurvrouw deed open en zei, buurvrouw, ik kom praten over het aftappen door jullie van onze stroom. Nou, de buurvrouw wist natuurlijk van niks. Maar, zei ze, mijn man kan zo weer thuiskomen, misschien dat die er wat meer vanaf weet. Dus ik wachtte samen met de buurvrouw de komst van de buurman af. Nou, de buurvrouw schonk mij een ongelooflijke smerige bak koffie in. Volgens mij opzettelijk. Dus toen ze weer even in de keuken was, gooide ik mijn koffie snel in de Sanseveria. De buurvrouw kwam terug en vroeg of ik een koekje bij de Sanseveria wou. Maar de sfeer tussen de buurvrouw en mij was om te snijden. En ik werd alsmaar chagrijniger. Ik dacht, waar blijft die kerel van haar nou? De kamerdeur ging open en een buurmeisje kwam binnen. Hallo, buurman. Buurman, ik heb vanmiddag mijn zwemdiploma gehaald.
1: Zo. Heb jij je zwemdiploma gehaald?
0: Ja, buurman.
1: Dus als ik jou in de kanaal gooi, dan zwem je zo weer naar de kant.
0: Ja, buurman.
1: Dan heeft het ook weinig zin om jou in de kanaal te gooien.
0: Ja, nou, ik was enorm chagrijnig, hoor. Zo, wat was ik chagrijnig. Jullie hebben geen kinderen, hè, zei de buurvrouw. Nee, buurvrouw, wij hebben geen kinderen. Wij hebben een glazenwasser.
1: Wat?
0: Een glazenwasser. Ja, een glazenwasser.
1: Oh, we zijn er wel zo gek mee met onze glazenwasser.
0: Nou, werkelijk waar. Als we het van tevoren hadden geweten, hè, hoe leuk het was, daar waren we al veel eerder aan begonnen. Het is, oh, zo'n leuk kereltje. Nou, moeten we er soms wel vroeg uit voor hem, hoor. Vanmorgen bijvoorbeeld meldde hij zich al om 6:30. Oeh, 6:30. Dat lijkt me wel een opoffering. Ja, dat is het ook wel, maar je krijgt er veel voor terug. Hebben jullie geen glazen wasser?
1: Nee.
0: Nee? Oh, sorry. Hebben jullie bewust gekozen voor geen glazen wasser? Of kunnen jullie geen glazen wasser krijgen? Och, we stellen het nog even uit. En bovendien, als ik zie hoe vroeg jullie eruit moeten voor zo'n glazen wasser. En als ik dat ook zie bij andere mensen met een glazen wasser, dan weet ik niet zo goed of we dat er wel voor over hebben. Ja, maar geloof het me, buurvrouw, een glazen wasser van jezelf is heel anders dan een glazen wasser van een ander. Om kort te gaan, het werd in één keer hartstikke gezellig tussen de buurvrouw en mij. Helaas werd die gezelligheid verstoord door een auto die een grimpak kwam opgereden. Oeh, hard, zei de buurvrouw, mijn man komt eraan. Dus ik trok snel al mijn kleren uit en verstopte mij in de kast. Ja. Goed, de buurman kwam binnen, die zag mijn kleren voor de kast door liggen. Hij deed de kastdeur open en ik zei, goh, buurman, ik hier? Ja, dat is ook waar, hè? Het zal hier maar gebeuren. Ik stapte piemelnaakt uit de kast en ik zei, buurman, ik kwam even praten over onze stroomrekeningen. Nou, het onderwerp was al lang onbespreekbaar geworden tussen de buren en ons. Nog sterker, het werd een volkomen onhoudbare situatie. Ja, een oplossing zou natuurlijk zijn verhuizen, maar ja, daar hadden we geld niet meer voor. Een betere oplossing zou zijn dat de buren gingen verhuizen. Of nog mooier, emigreren. Ja, Amerika, dat was het beste geweest. Ja, dat is een mooi land. Amerika. Daar hebben ze de doodstraf. Ja, dat hebben ze daar. De doodstraf. En dat doen ze met stroom. Ja, dat doen ze met stroom. En ze hebben er ook verschillende technieken voor om iemand elektrisch om zeer te helpen. Zo hebben ze in Amerika de elektrische deken. elektrische deken en dan laten ze je inslapen. Maar het meest... Allemachtig zeg. Je hebt de auto wel erg ver weg geparkeerd, dat is het helemaal zeggen. Goedenavond, dames en heren. Nou, u bent net op tijd voor de finale zo ongeveer. Ja, wat doe ik hier dan? Ja, u hebt net zoveel betaald als de rest natuurlijk, maar om de rest nog te laten... Ik heb jullie nog niet op de video, dat is waar ook. Ik voel nou wel... Zo, de hier... De... Maar het voert allemaal te ver om het allemaal weer opnieuw uit te gaan leggen. Dus ik kan moeilijk weer een hele 20 minuten terughalen. Maar als je zo vriendelijk wil zijn om op het teken van mij te roepen van geef niet, het droogt wel weer op. Dan ben ik met het verhaal rond. En dan heb je van mij ook geen last meer verder. De rest heeft het al gezegd, die hoeft allemaal niet meer. Dus het is gewoon, ik tel tot 3 en iedereen is stil. En als u dan roept... Iedereen is stil en als u dan roept van geef niet, het droogt wel weer op, dan is het verhaaltje rond. Ik tel tot 3 en dan geef, moet ik goed gelijk. Geef niet, het droogt wel weer op. 1, 2, 3.
2: Geef niet, het droogt wel weer op.
0: Prima. Nou. Nou, die nog, dat was zo'n band in Aalweg. Waar waren wij gebleven? De glazen was er aan wel hard. Hè? Oh ja, elektrische deken. Nou, in,
3: Een

Ik wil best doen hoor, zo'n narcistisch verhaaltje over Roem. Voor mij is het ook heel makkelijk. Ik heb maar 1 of 2 van die verhalen, omdat ik word nooit herkend. Tenminste, niet als wie ik ben. Ik heb wel heel vaak de mensen op straat van... Hey, weet jij misschien wat er met alle andere panfluit-Indianen gebeurd is? Maar ik heb nooit... ik heb nooit dat... Ja, ik heb zo'n verhaal. Ja, ik heb zo'n verhaal. Ja, die noemen we. Ja, ik heb er een. Tenminste, is daar nog tijd voor? Oh ja, superveel. Nou, ik loop over straat en ik zie 2 meisjes op me afkomen. De een zegt, hey, mag ik met jou op de foto? Ik zeg, ja, dit is, als je daar echt gelukkig van wordt, moet je het zeker doen. Dat andere meisje dat erbij is, dat zegt tegen mij, hey, maar wie ben je dan, joh? Ik ken je helemaal niet. Wie ben je dan? Ik zeg, maakt helemaal niet uit, joh. Maakt helemaal niet uit. Zij kent me om een of andere vraagreden. Neem jij hem anders even, dan is het zo gedaan en dan zijn we er vanaf. Nou, zij maakt die foto, geeft dat ding terug aan de vriendin en ik wil weglopen. En dat meisje moet van zichzelf nog een keer zeggen, hey, maar joh, wie ben je dan, joh? Hey, ik ken je helemaal niet, joh. Wie ben je dan? Ik zeg, ja, en nou... Nou is het niet leuk meer. Dit heb ik echt super vaak. Niet dit, maar dit. Dat er een jong meisje de uiterste best doet om mij het gevoel te geven dat ze niet onder de indruk is van wie ik wel niet denk dat ik ben. Ja, want ik denk niks over mezelf. Helemaal niks. Dat zit allemaal in jouw koppie. En jij moet heel voorzichtig met mij zijn, want ik ben een heel gevaarlijk jongetje voor jou. Ja, ik zie aan hoe je beweegt en hoe je praat en hoe je je kleedt dat je denkt dat je mysterieus en interessant en snel verveeld overkomt. Maar al je kaarten liggen al lang op tafel. Ja, de daddy issues spuiten echt uit je oren. Ja, elke gast met een beetje slechte intenties ziet onmiddellijk, ik hoef dit meisje maar een beetje nepliefde te beloven. En ik sta meteen vooraan in de rij. Ja, en je hebt een soort stijltje ontwikkeld omdat je bladen leest en series kijkt. Maar echt klasse heb je natuurlijk helemaal niet. Want dat komt van binnenuit. En alles wat er bij jou van binnenuit komt is, ik vind mezelf ook maar zo mooi als dat ik denk dat anderen mij vinden. En je weet, dit is na je 30ste onomkeerbaar. En daarom doe je nu al nerveus tegen mij. Nou. Wij naar haar huis. En ja, zo zijn ze toch. En wij zitten op dat kamertje. En ik zit zo half met mijn reet op het bureau. Dat is een dingetje, dat doe ik in het begin. Heb ik daar nog energie voor. De boekhouder, noemen ze me wel eens. Nou, en ik zit zo half met mijn reet op het bureau. Zij zit schrijlings op mij. Schrijlings, snap je? Oh, sorry. Schrijlings. Snap je schrijlings? Ja, hè? Ik doe het dan 1/2 uur voor. Nou, schrijlings. En ik heb zo hier beet. En ik pak haar beet. En... Ik duw zo met mijn duimen zo in haar lendenen, of hoe heet dat? Liesen, ja. Zo, in Liesen. En toen keek ik, een heel lied. Hey. Ik duw met die duimen zo zeg maar in haar lies, snap je? Waardoor haar bekken zeg maar zo kantelt, zeg maar om de as van de heupen, snap je? Waardoor die vagina eigenlijk ja, een simroterende beweging naar achteren maakt. Dus die kut komt aan de achterkant, zo te zitten, snap je? Net als bij dieren. Dieren hebben een kut aan de achterkant, want die kunnen niet daten, moeten altijd verkracht worden. Nou, is dat zo? De kut draait helemaal door naar achteren, niet helemaal naar achteren, tot 1,6 pi, gewoon zo tak. En snap je? En ik heb haar hier zo beet. Het is niet omdat ik zo goor ben, maar in dit standje, je trekt altijd de vagina een beetje open. Snap je? Ja. Nou. En, ja. Niet omdat ik zo goor ben, maar omdat zij naar beneden gaat en jij houdt haar tegen. Snap je? Dus daarom trek je de vagina open. Ja, Jezus. Ja. Wat moet ik doen dan? Moet ik haar zo laten vallen? Zo bam. Zo, ja, wat doe je nou? Ja, maar je kut was wel dicht. Ja. Daar heeft het er niks aan. Nou goed. Dus ik heb haar hier zo beet. En een beetje aan de zijkant, niet helemaal bij dat slijm en zo, maar gewoon een beetje... Ik vind dat helemaal niet goor zo, maar ik gewoon... hangt ook van de fase van de cyclus af. Maar ook als het helemaal doorzichtig is, niet altijd even tof. Gewoon niet... Ja, nee, ik vind echt... Zit nou vrouwen vies naar mij te gaan? Het komt uit jou, niet uit mij. Ik zeg ook... Ik vind het niet heel goor of zo, maar ik ben 36, weet je wel. Het wordt gewoon triest. Ik heb gewoon geen zin meer om 's nachts om 4 uur met de kutsapschilvers op mijn tengels naar huis te moeten fietsen. Gewoon geen zin in. Weet je wel, ook als het koud is, kom je thuis, is het helemaal krakkelee. Ik wil het niet. Nou, dus die kut was helemaal open, waardoor die klit, die was echt helemaal... ja, hoe leg je dat nou? Die was helemaal... kom eens. Die klit, maar het is ook een dingetje hoor, dat die klit, waarom is die klit altijd anders weer? Spreek even 1 klit af met z'n allen, want die een heeft zo'n delicaat speldenknopje en de ander weer een soort kabouterpiemel. Dat maakt echt dat wij stoppen met nadenken, dat is gewoon, oh zo een, die snap ik nooit, ik ga naar huis, snap je? Nou, goed.
En mijn hand zat aan de achterkant. Wat ik er even bij moet zeggen. Want jullie kennen mij natuurlijk als artiest en niet privé. En privé ben ik nogal een, ja, wat de Engelsen dan zouden noemen, een behoorlijke vinger in de reet kind of guy. En waarom, weet ik niet. Doet er ook niet toe. Lijkt me ook heel sterk dat als ik nu met een reden kom dat jullie allemaal... Ah! Boeit niet, is een gegeven. Ik moet dat gewoon doen, anders voel ik niks in mijn holle adoptiehart. Nou, ik ga erin. Op een gegeven moment ga ik er weer uit. Want ja, je moet toch verder met je leven. En zij had de dag daarna een SO. En het is allemaal prima. Maar wat scherst mijn verbazing? Ja, kak wel aan mijn hand. En was totaal geen reden om nu van... Ha. Terwijl ik moest gewoon zo aan mijn vader denken. Mijn vader... Die 12-jarige jongetje. Leuk hè, met je moeder naar cabaret. Dat is echt lachen, toch? Eindelijk iets gemeen. Nou, en... Nee, maar ik moest zo aan mijn vader denken. Want mijn vader was echt zo'n... Dat is echt zo'n middenstander, weet je wel. Die kwam dan... Die heeft een markt. Die heeft een kraampje op de markt. En dan kwam die thuis. Helemaal bezweet. Elke avond om 17:15 kwam hij thuis. En dan om 17:55 ging hij zo onderaan de trap staan. En dan zei hij altijd van... Daan, kijk... Ja, en ik zei, ja, Daan, kijk, weet je wat het is? Kijk, zaad en kak maakt een sortiment papperige emulsie die je nimmer meer uit de lakens krijgt. Nimmer, hoe hard je ook boemt. Eten! En ik weet nog dat ik altijd dacht, heb ik dat wel goed verstaan, joh? Terwijl, net op het moment dat ik echt ging twijfelen, ging hij zo al onze borden in de lucht gooien tijdens het eten. En dan een elastiekje op zijn ogen zo. En dan ging hij op hele hoge stokjes zo al die borden zo draaien, net als in het circus, weet je wel. En dan ging hij allemaal, kijk, stront aan je lul, is ook maar zo. En dan ging mijn ma met een wortel in de reet op een eenwieler zo de hele tijd heen en weer over tafel. En dan ging mijn zus, die ging er zo naast staan. Zo van, ik vind dit makkelijke humor. Ik kijk heel veel cabaret en heel veel stand-up comedy. Dus ik heb een ander soort mening gekregen. Ik ben net zo tof als dingen die ik tof vind. En dat zet ik op Facebook. Ik ga weg. En dan renden ze keihard tegen de deurpost. En ik weet nog dat ik toen altijd dacht, waar heeft mijn vader het over? Terwijl met die stront in mijn handen dacht ik ineens, nou, daar had die ouwe wel een puntje hoor, hé. En ik zat er zo over na te denken en op een gegeven moment had ik gedraaid een soort kokkintje. En ineens was de vraag, hè, wat te zullen doen met het zojuist gevonden kokkintje. En ja, ik zie hier een oude dame vooraan kijken van, wegschieten! Zo, mevrouw. Mijn kleren lagen in het donker. Als het in mijn broek komt en ik ga zo weg en zo drrr, heb ik een soort Adidas-streep van kak op mijn been. Hè? Is dat wat u wil? Nee, hè? Nee. Ja, eigenlijk wel. Wauw. Nou, en... Hij is echt te gek, zeg. Ja. En... Ik weet niet of dit is wat ik wil. Ik merk dat het jullie ook niet heel veel uitmaakt sinds ik uitgeluld ben waar het dan wel over gaat.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan een weersverwachting gelden van dinsdag tot en met zondag. Door een zuidoostelijke wind wordt er bijzondere warme lucht aangevoerd. En de maximum liggen tussen 24 graden in het uiterste noorden tot lokaal 29 graden in het zuiden. De zon schijnt hierbij flink en er trekken sluierwolken over. Dan woensdag blijft het nog even zeer warm met 22 tot 28 graden. En zon- en wolkenvelden wisselen elkaar af en het blijft lange tijd droog. In de avond neemt de bewolking toe en stijgt in het westen de kans op buien. En dan donderdag. Eerst nog buien in het noordoosten, later droog met zon. En het wordt 19 tot 22 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Vrijdag. Op een enkele bui na blijft het droog met wolken en zon. En de temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke westenwind. Zaterdag. Na de ochtendmist volgt een zonnige dag met circa 20 graden. En de wind is zwak uit het oosten en 's avonds neemt de bewolking toe. Ten slotte zondag blijft het droog met wolken en zon bij zo'n 18 graden. Een kans op ochtendmist en een zwakke tot matige wind. Tot zover het weer.

En ah, niemand weet dat van mij, maar ik heb mij dus zelf ook ingeschreven om het nieuwe K3'tje te worden. Uiteindelijk is dan die Julia geworden, maar ik snap het ook wel ergens, want ik ben 1,78 meter. Hanne en Marten die komen nog niet tot aan mijn schouders. En dan heb ik het alleen nog maar over talent. Dus, ik heb me wel opgegeven om Miguel Wiels te vervangen. Ja, Miguel Wiels stopt er ook mee. En ik ben altijd een hele grote fan geweest van K3. Van de nummers ook. Maar we moeten daar nu niet onnozel over doen. Textueel zit daar meer in. Hè? Hoe tof zou het bijvoorbeeld zijn, Arenberg, als we een soort van actueel jaaroverzicht zouden kunnen maken met een paar kleine aanpassingsjes te doen in de teksten. En zo hebben de ouders ook direct iets aan de show. Arenberg, ik voel hier iets borrelen en ik denk dat het jullie enthousiasme is. Ja. Ik ben verliefd op Mark van Ranst. Ja, Mark van Ranst is geëmancipeerd. Pak me vast, ik wil met je dansen zolang je mij maar vaccineert. Dat nummer heb ik samengeschreven met Pieter Loridon. Siham El Kawakibi leeft op de ziekenkast. Ze koos een keuken uit alsof die voor haarzelf was. Oh ja,

Dat is toch lachen, hè? Mensen met miserie.

zie naar de zaak. Necrofilie, de wapenindustrie, een zeevoldode vis, vrouwenbesnijdenis. Oog om oog, tand om tand, de Albanese maffia houdt het plezant.

Word jij ook kindsoldaat voor een klimaatverandering? Is het al veel te laat? En dan zou ik ook in de plaats van een showballet wenende kindjes in reddingsvestjes erachter zetten. Ze weten de kids ineens in wat voor maatschappij dat ze terechtkomen. Wie heb ik aan de lijn? Het is Bart de Pauw. Wie praat hem goed op telefact? Zijn vrouw. Jurgen Konings in het bos. De politie in chaos met de Jurgen in het bos. Een bazooka nam mij mee. Of waren het er twee? Mark van Ranst wordt preparé. De zoektocht kostte 650.000 euro. En uiteindelijk vindt de burgemeester hem gewoon op zijn velo. Heel raar. Poetin wil Kiev en Mariupol. Tsjernobyl. Wie wil er nu Tsjernobyl? Sorry.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
3: Mix 24.
4: Hey, you! This is

Uur per dag. Je luistert naar...

0: het is ook niet meer zo moeilijk om beroemd te worden met al die programma's. Het is niet moeilijk. Meld je aan en je wordt beroemd. Idols komt weer terug, Idols 3. En bij Idols heb ik zitten kijken. Het zijn niet de kinderen die denken dat ze kunnen zingen, maar de ouders van de kinderen. Waarom doen die ouders dat toch? Die moedigen dat kind aan. Overal in Nederland, hè? Melvin, moet je luisteren, man. Als die volgende zieren in Utrecht zijn, ga jij doen met Idols. Heet goed? Melvin, kijk dan naar papa. Jij gaat meedoen met Idols. Ik kan toch veel beter zingen dan die Jim en die Jamal en die Boris. Bij mijn koorman, die laat me zakken. Ik kan toch niet zingen, je gek. En je gaat door naar die volgende ronde, Melvin. Wat er ook gebeurt. Slapen zak. En uiteindelijk is Idols ook in Utrecht de voorronde en daar staat Melvin. Hi, jij bent... Melvin, uit Utrecht! Ja, dat kunnen we horen. Sorry. Jongens, niet meer lachen. Nee, hou op, dat is niet leuk. Melvin, wat ga je voor ons zingen? Een liedje van Hitrocheck. Wat? Ik heb het niet verstaan. Nee, schrijf me wat op, joh. Melvin, ga je gang. Hitrocheck. But don't you come back no more, no more. Hitrocheck. Don't you come back no more. Oh woman, why treat me so mean? You're the meanest woman I ever seen. And if you set me so, oh, I'm gonna pack my things and go. That's right. Stop maar even, Melvin. Stop even. Hallo, mensen. Geen valse hoop. Melvin, we hebben je even laten stoppen, want dit kan niet, hè? Je staat erbij als een zoutzak, ja? Je kunt niet zingen. Doe ons en een ander dit nooit meer aan. En met het hoofd van jou zul je nooit een idol worden, ja? Dus pak de sneltrein maar weer terug. Of spring er eerst even voor. Ik kijk even naar mijn collega. Ja. Toedeledokie. En daar staat Melvin. Uitgelachen door 4 volwassenen. En Melvin wilde maar 1 ding. Dat was door naar de volgende ronde. Meer niet. Dus hij heeft zich voorbereid op de volgende ronde, want die gaat, hoe dan ook. Zo! Haha! En dan lach je niet meer, hè? Henk-Jan Smit met je dikke varkenskop. Ja. En jij dan, mevrouw Kaagman, lelijke heks dat je er rondloopt. Was die bezem van je? Was die bezem? Ik zie die bezem niet. Oh, daar zit je op, vandaar dat je ze raak kijkt, je gek wijf. Jij moet je mond houden. En jij helemaal met die tanden van je. Die tanden van jou was gezien. Alsof het tsunami tussendoor is geweest, te gek. En dit is een real life gijzeling. Voor het eerst op tv. Dat betekent kijkcijfers. Henk-Jan Smit moedigt hem ook aan. Ga door. Oh, je denkt dat gaat niet of zo. Dat ik niet durf te schieten of zo. En nou? Nou ga ik door of niet? En nu is het stil, hè. Want dit hadden ze nooit verwacht. Eerst Mongolen met puistjes uitlachen. Maar dat dit ooit een keer kan gaan gebeuren. Voor de rest houdt de act hierop. Ik heb jongeren gezien in de zaal en die kopiëren alles. Ja? Leuke dingen moet je vertellen. Leuke dingen met een pistool. Stel je voor, je staat in een bank te wachten. Voor je een oudere mevrouw. En je hoort haar vragen. Mag ik €50 opnemen? En de mevrouw van de bank die zegt. Ja, het staat wel op uw rekening. Alleen uw daglimiet is overschreden. Dat moet morgen. Nee, dat kan niet, want tante Corrie komt vandaag op visite naar het Zwolle. Ik heb niks in huis. Ik moet koek halen en alles in huis halen. Ja, mevrouw, maar dat moet echt morgen. Dat je even naar voren stapt en zegt... Hey, geef die mevrouw eens heel snel de eigen €50. Leuke dingen met een pistool. Je loopt op straat, je ziet een Hells Angel met een hond. En die hond scheidt het hele trottoir onder. En je vraagt heel vriendelijk... Meneer, dat moet u wel even opruimen, hè? Hoezo? Ik dacht het wel. Daar heb je zakjes voor, hè? Dat hoef je niet met je handen. Nee, daar heb je zakjes voor. Oh, leuke dingen met... Je rent het SBS-gebouw binnen en je zegt... Hey, en nou is het afgelopen. Al die hoeren die ik zie na 12 van bel mij, bel nu, bel. Die ken ik ondertussen allemaal wel. Andere koppen wil ik zien, ja? Leuke dingen met een pistool. Maar ja, we kijken ernaar, hè. We kijken er allemaal naar. Het is te ranzig voor woorden, maar dit willen we zien. We zitten waarschijnlijk te wachten op idols in de gevangenis. Dat komt eraan, hè. Zing je vrij. Gevangenen zingen een lied. Degene die het mooiste heeft gezongen, wordt vervroegd vrijgelaten. Zing je vrij! Welkom bij de 5e aflevering van Zing je vrij. Vanuit de Bijlmerbaaiers vandaag in Amsterdam. Hier is onze eerste kandidaat. Gerard H. Gerard H. Gerard, hoe lang moet je nog zitten? 3 jaar. Oeh, dat is lang, hè? Dat is lang. Wat heb je gedaan? Ja, iets met een zere delict. Oeps. Goed, Gerard. Wat ga je voor de mensen zingen?
1: Ja, dat lied van Willeke en Willy Alberti met Niemand laat zijn eigen kind alleen.
0: Gadverdamme. Ja, dat vind ik smerig. Rand.
2: Van de hitlijst. Direct in de mix. De hits van nu in een jasje dat je nergens anders hoort.

0: luister naar Mix 24.
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Goedemiddag, welkom bij Stelling.nl. Het radioprogramma waarin we op zoek gaan naar die ene stelling waar we het met z'n allen over eens kunnen zijn. Smurfen kunnen door een waterkraan. Dat was de stelling waar in 2009 iedereen het over eens werd. De stelling was ingestuurd door de heer P. Kartner. En de winnende stelling van 2010 was een stelling die was ingestuurd door de heer H. Mulisch te Amsterdam. En dat was de stelling: aan die nase eines Mannes erkent man zijn Johannes. Voor dit jaar is die stelling nog niet gevonden. Maar het kan nog, het jaar is nog niet om. En ik denk dat we hem nu hebben, lieve mensen. Dit is een stelling waar eigenlijk niemand het mee oneens kan zijn. Dus laten we proberen tot die brede consensus te komen. Belt u alstublieft. De lijnen staan open. En de stelling luidt...
1: Ja, ik ben het er niet mee eens.
0: Oh. We hebben al een beller. Hallo, mevrouw...
1: De Vries, Schoonhoven. Ik ben het er niet mee eens.
0: Mevrouw de Vries, ik heb de stelling nog niet bekendgemaakt, hè?
1: Ja, toch ben ik het er niet mee eens. Altijd maar die stellingen. A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Dan denk ik, ja, Pythagoras, dat is jouw mening.
0: Mevrouw de Vries, de stelling van Pythagoras is in principe natuurlijk ook wetenschappelijk wel te bewijzen, hè?
1: Nee, dat is toch ook maar een mening? Nee. En omdat hij dan van Pythagoras is, is het in ene waar. Nee. Nou, zo betrouwbaar was die Pythagoras niet.
0: Oh.
1: Ik ken een buurman van hem en die heeft hem een keer een klopboormachine geleend.
0: Ja.
1: En die kreeg hij maar niet terug. Hij zegt, Pythagoras, weet je wel zo over de heg. Ja. Hey Piet, mag ik mijn klopboor nou een keer terug?
0: Hmm.
1: En Pythagoras zo van, ja, tuurlijk joh, regel ik.
0: Ja.
1: Nou, die buurman zit nog op zijn klopboor te wachten.
0: Nog.
1: Dus dan denk ik, ja, Pythagoras, hoezo stelling?
0: Goed, mevrouw de Vries. Hartstikke fijn dat deze mening nu eindelijk ook gehoord mag worden. Maar laten we toch proberen er samen uit te komen. En het moet kunnen. Belt u alstublieft, want bij deze stelling kan eigenlijk niemand het oneens zijn. De lijnen staan open, mensen. En de stelling luidt... Ieder vogeltje zingt zoals het gewekt is. Hallo, met wie?
2: Ja, we hadden dus met de kerst een huisje gehuurd voor de hele familie. Ik had dat dus geboekt via het internet.
0: Ja, meneer?
2: Nou, wij komen daar dus aan.
0: Meneer?
2: Nou, het leek wel
0: een stelling?
2: Caravan. Nou, ik zeg meneer, dus ook tegen mijn vrouw. Ik zeg, nou, is er zie je er weer dit? Niemand.

0: 4.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners, denkers, delers. Mensen zoals jij, de mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Bob, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

uit baloerigheid en om me te vermaken. Niet omdat ik waarde hecht aan bovenaardse zaken, ben ik destijds naar een helderziende toegegaan. Eerst zat ze alleen maar vage nonsens uit te kramen, maar toen sprak ze, ik zie boeken en een blonde dame, zij schrijft daar of iets dichter tegenaan. Ik ben toen heel vlug weggegaan en heb wat lopen vloeken. Dat moest beslist Therese zijn, Therese van de boeken, die ik vanaf mijn kleuterjaren hevig heb bemind, maar die alleen voor boekenwurmen warme woorden vindt. Therese die van boeken houdt, als Teddy Scholte van Henk. Therese waar ik dag en nacht en vaak

dat de toekomst nu vol rozengeur zou wezen, ben ik elke ochtend in de leeszaal wezen lezen. Las ik om het even wat, dat kwam er niet op aan. Trillend van emotie las ik Plato's dialogen.

zachte liefde als een vloek van Lucifer. Maar dat je eraan mee kon doen, dat vond ze ordinair. Thérèse zag geen man in mij, alleen een leeszaalklant. Ik vloekte.

ik een proces aanging tegen mijn helderziende, sprak ze dat ik geen volmaakte zaligheid verdiende. Daar ik niet voldoende op die sternen had vertrouwd, moe van haar gewauwel, ging ik het nog eens proberen. Wierp ik mij wanhopig wenend op Eline Veren. Maar Therese's ogen bleven zakelijk en koud. Tot op de 27e maand van het jaar onze zeer 1964. Toen geschiedde een mirakel waarvan ik de bovennatuurlijkheid hierbij wonderlijk bevestig. Toen voltrok zich het wonder dat helderziende mij naar oneindige wijsheid reeds lang had beloofd. Het dikste boek van heel het openbaar bibliotheek en lees alweer kwam beneden gedonderd op Therese's hoofd. Ik nam haar in mijn armen en ik heb haar zacht getroost. Therese heeft geglimlacht en Therese heeft gebloost. Wat ik in al die maanden onbenullig had verklinst, werd goed gemaakt door middel van het boek der zwarte kunst.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Bob, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

Nee, ik zit opeens te denken. Wat? Nee, niet meer over die hoeveelheid hoor. Nee, ik zit opeens te denken, ik had het als kind eigenlijk al. Nou weet ik het weer. Dat ik hele stomme dingen niet kon. Nou weet ik het weer. Ik kon niet wandelen op zondagmiddag, dat soort dingen. Of tenminste, ik kon wel wandelen. Maar ik kwam kapot terug en niet van het wandelen. Nou weet ik het weer. Dan liepen wij zo door die duinen. Richting IJmuiden. Wij woonden in Haarlem. Richting Den Helder, zou ik maar zeggen. Niet dat we ooit in Den Helder kwamen, maar even voor het idee van de richting. Maar dat maakt ook echt veel niet uit. Nou, en dan liep maar in ieder geval door die duinen. Zo. En op een gegeven moment had je dan zo'n uitkijkpunt, weet je, over de zee en de duinen zo, met zo'n hekje eromheen. Maar ja, wat zag je dan? Dan zag je in de verte de hoogovens. Allemaal van die pijpen met gele, zwarte, bruine, vieze, groene rook, zo die schone lucht in. Nou, als kind, ik dacht, dat is niet goed. Nee, ik dacht, dat is luchtvervuiling. Zelfs op zondag, dat is niet goed. Nee, ik bedoel, ik heb er nou niks meer van. Ik fluit er nou fietsend langs. Maar als kind, ik dacht, dat is niet goed. Nou, dan liep ik eigenlijk al een beetje zo verder. Ik had het eigenlijk al een beetje gehad voor de rest van de wandeling. En dan waren we halverwege, dan zag ik mijn zus. En die was dan in de puberteit. En ik wist niet precies wat dat dan inhield, de puberteit. Maar het zag er zo ontzettend ongelukkig uit. Ja, en dan dacht ik, oh god, dat krijg ik ook nog. Ook dat nog natuurlijk. Nou, dan liep ik al helemaal zo. Ik zag al helemaal niks meer. En dan was je bijna bij de uitgang. Zag je ook nog eens een keer zo'n echtpaar, weet je, wat te hard met elkaar liep te praten. Je kent die mensen wel. En daarachter liepen die zoontjes, weet je, die rotjochjes van vroeger. Die pestkopjes, weet je wel, met van die stoere basketbalschoenen. Die wou ik ook altijd hebben. Die kreeg ik nooit. Dat soort jongetjes. Weet je, van die jongetjes waar niks meer was. Die konden zo langs de hoogovens lopen. Die zagen dat niet eens. En die hadden dan in een luciferdoosje al eens een springhaantje gevangen in het bos. En dat schudden ze steeds zo heel hard heen en weer. En dan deden ze het over om te kijken hoe het met het springhaantje was. En dan hoor ik ze nog zeggen, doe snel dicht, hij kruipt eruit. Nou, dan hoor ik die voelsprietjes alweer knakken van het springhaantje, wat eruit probeerde te kruipen in doodsnood. Nou, ik kwam uiteindelijk in een depressie thuis, eerlijk waar. Van niks, van een paar pijpen met rook, mijn zus in de puberteit en een springhaantje in een doosje, eerlijk waar. Ik lag zwaar in een depressie op bed, eerlijk waar. Ik had een week nodig om bij te komen van de emoties, echt waar. En als je nagaat dat wij in die tijd zo'n beetje elke zondagmiddag gingen wandelen, dat ik hier nog zit, zeg, nou. Want er was ook altijd wel wat. Je was de deur nog niet uit. Of dan zag je wel weer een kar die werd voortgetrokken door een hele zielige oude struikelende pony met een geknakt oor en bloed aan de zijkant. Ja, en losse hoefijzers. En er zat een hele gemene man op die kar met een vies gebit en een stompje zijn haar. En die sloeg die pony steeds zo heel hard op dezelfde plek. Maar die pony kon niet harder. Die wou heus wel harder, dat zag je voor zijn baas. Dat zag je, maar die kon niet harder met die struikelende hoefijzers. Nou, dan zat ik alweer zo op mijn fietsje, zeg. En dan moest de wandeling nog beginnen, zeg. Nou. En dan moest de puberteit nog komen, zeg. Nou. Trouwens, de puberteit, heb je dat wel eens meegemaakt? Ik vind dat zo stupide geregeld. Ik vind dat zo misselijk. Ik ben er al lang overheen, maar ik heb er nog een trauma van. Eerlijk waar, ik vind dat zo stom geregeld. Kijk, eerst kom je al met een heleboel kinderverdriet en jeugdtrauma's door je kindertijd heen. En denk je, nou klaar, dat hebben we gehad, daar zijn we vanaf. En dan word je opeens opgeschreven met allemaal nieuwe spullen. Ja, waar je nooit om gevraagd hebt. Nieuwe voorgevel, zou ik maar zeggen. Nieuwe garnering, zou ik maar zeggen. Nieuwe lucht, get verluchten. Maar ja, wat je ermee moet, dat weet je niet. Dat wordt er niet bij verteld, dan sta je opeens met je spullen. Ja, wat heb jij? Ja, ik ook. Ja, weet ik veel. Jongens ook nieuwe spullen. Of ander formaat dan als het goed gaat. Nou ja, die moeten dan onmiddellijk iets met meisjes. Nou ja, dat waren wij dan dus weer. Maar ja, wij wisten bij God ook niet hoe dat moest. Wij hadden die spullen ook nog maar net. Ja, dus iedereen liep zo'n beetje door elkaar zo. Ja. Ja, probeer eens wat. Ik weet het niet. Je bent eigenlijk net een nieuwe videorecorder. Ja, weet je, heb je een nieuwe videorecorder gekocht, die staat te glimmen in je kast. Allemaal prachtige digitale tiptoetsen erop, nieuwe knoppen, weet ik veel. Schijn je van allerlei hartstikke leuke dingen mee te kunnen doen. Maar ja, hoe? Dat weet je nog even niet. Moet je eerst een hele rottige gebruiksaanwijzing door. Dan weet je het een beetje. Maar ja, die krijg je er dus niet bij je eigen nieuwe spullen. Bij je eigen digitale tiptoetsen. Nee, dat moet je dan zelf allemaal maar uitzien te vogelen. Ja, en dat vind ik ook zo misselijk.
Er wordt er ook nog zo vertederend over gedaan, weet je, dat ontluikend is en ontroerend en pril en romantisch, weet je wel, met David Hamilton met die wazige meisjes op die stijgers allemaal, weet je nou wel, en Bilitis en zo, en de Blue Lagoon met Brooke Shields, die had er ook een handje van, klerenwijf, ja. Ja, terwijl er is helemaal niks romantisch en prils en ontluikends en ontroerend aan, het bloed, het doet zeer en het stinkt. Ja, en je weet niet wat je ermee moet, ja. Dan zit je op die stijgers met je opgetrokken knieën een beetje te bloeden en te stinken. En een beetje, ja, niet te weten wat je ermee moet. Ik zie er opeens eentje zitten daar, god, het arme kind. Ja, moet er nog helemaal doorheen. Komt wel goed hoor, allemaal. Ja, het is echt een misselijke streek. Weet je wat ik nog wat, nou, weet je wat ik nog het allermisselijkst vind? Dat vind ik het eigenlijk het misselijkst. Op een gegeven moment heb je eindelijk in de gaten hoe het moet met je nieuwe spullen. Weet je, ben je na jaren ben je daarachter gekomen. Na allemaal toestanden en gevogel, weet ik veel. Weet je dat je die voorgevel moet je in ieder geval laten zien. Er moet geen dikke trui over. Hier moet de hele rand, anders is het helemaal geen doen. Hoe het met jongens moet heb je ook eindelijk in de gaten gekregen. Technisch in ieder geval. En dan sta je op een ochtend op en dan denk je zo. Ik ga eens even lekker met mijn nieuwe spullen spelen. Ik weet nou eindelijk hoe het moet. En dan ga je voor de spiegel staan. Sta je helemaal trots naar je nieuwe spullen te kijken. Zo, waarvan je nou alle ins en outs zeg maar kent. Alle mogelijkheden weet. En dan kijk je nog eens beter zo. En dan denk je welke nieuwe spullen eigenlijk. Ja, is het nieuw is er ondertussen al lang weer af. Zitten de krassen en de butsen zitten er alweer in? Is de postbode er alweer overheen geweest? Stupide geregeld, het arme kind.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Klimaat. Lastig hoor.
2: Pap, serieus? We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
3: En de overheid, die moet ook meer doen.
2: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen en anders eten.
4: En dat heeft echt zin allemaal?
1: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Ook voor onze kinderen.
5: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: Wij zijn, dames en heren, hier aangekomen in het huis... met onze hele equipe. In het huis van de maestro. Mag ik maestro zeggen?
1: Ja, dat kunt u doen.
0: Wat denkt u van de muziek in het algemeen?
1: Kijk, in het algemeen denken wij kunstenaars weinig. Hè? En over de muziek denken we helemaal niet... want dat is iets wat het uit het onderbewuste... als een soort moerasgas naar boven welt. En als u dus een beroep doet op mijn intelligentie... dan graaft u in een beerput.
0: Hé.
1: Ja, meneer. Hé, daar komen we ook niet verder mee. Kijk, meneer. De muzikus heeft iets te zeggen. Betrekkelijk weinig, maar... hij heeft iets te zeggen. En wat hij te zeggen heeft, dat is... Ja, dan zult u wel even opkijken. Hou u maar even vast in de piano. Leed.
0: Leed?
1: Ja.
0: Hoe bedoel u?
1: Kijk, we leven hier onder het ministerie van OKW... wat daar nogal voor zorgt. We hebben zelfs op de Veluwe door minister Kals... is daar een huis gesticht voor kunstenaars die niet lijden... kunnen daar lijden.
0: U componeert zelf. Bent u al opgenomen?
1: Ja, maar het was niet ernstig.
0: Ik bedoel... Geef nu niet kwalijk, maar ik bedoel op de plaat. Bent u op de plaat opgenomen?
1: Oh ja. Ja, maar dat is muziek die pas over generaties gaat klinken.
0: Mag ik u dan nog een hele domme vraag stellen? Kunt u ervan leven dan?
1: De voldoening van het scheppen, dat is bij ons het inkomen. En dat is ook... fiscaal niet achterhaalbaar.
0: Wat denkt u van mijn stem?
1: Zingt u eens A?
2: A.
1: Ja, ik hoor het dan. Nou, dat is niets, hè. Maar laat u... zingt u maar een
0: liedje? Mag ik Wohin voor u zingen? Wohin van Schubert bedoel ik.
1: Die hand van die mond af, ja.
0: Ik hoor een beetje roosjes.
1: Stop. Meneer Zonneveld, het spijt me, maar dat zingt u veel te opgewekt.
0: Oh ja?
1: Ik zal u helpen.
0: Ik hoor een beetje
1: roosjes. U zingt het te laag.
0: Ich hört ein Bächlein rauschen wohl ja, aus dem Feld.
1: Wat wilt u? Moet u mij eens eerlijk zeggen, wat wilt u eigenlijk met die stem bereiken?
0: Nou, ik wou eigenlijk...
1: Op familiefeestjes, bruiloft.
0: Ja.
1: Kijk eens, meneer Zonneveld, als u 16 jaar 5 uur per dag oefent, dan bent u na afloop vooruit gegaan.
0: Ach.
1: En wat u doen moet, is les nemen bij mij. Ik zal u eens wat laten horen. Misschien wel aardig. Hoe we dit, vindt u dit mooi? Ja? Heb u een eerlijke mening?
0: Een bijzonder mooi.
1: Nee, dat is helemaal niets. Dan zal ik u nog eens wat laten horen. Ja, hoe voelt u dit?
0: Enig.
1: Ja, toch gaat u vooruit.
0: Men zegt wel dat u relaties hebt met Tebaldi. Hoe zit dat?
1: Het is Zonneveld, hoor eens. U moet die dingen ruim zien.
0: Hoe ruim?
1: Wanneer u mij vraagt... mijn verhouding met Maria Josefa Tibaldi... dan is dat geweest een zuiver platonische. Die ik helemaal heb verwerkt in een tremolo. Een goede

Lieve vrouw, jullie zijn geweldig. Maar één ding. Jullie zijn slecht in bed. Jullie zijn lui. Jullie doen niks. Laat het heel even binnenkomen. Laat het gewoon heel even... Kijk, eeuwenlang is ons mannen wijs gemaakt. Wij zijn slecht in bed. En daarom komen 1 op de 2 vrouwen niet klaar. Waarom komen jullie niet klaar? Omdat jullie doen niks. Wie komen er wel altijd klaar? Wij. Want wij zijn aan het werk. Je kan niet klaarkomen van niks doen. En zo simpel is het. En stiekem weet je dit. Hè? Onderbewust weet je dit. Anders zou je niet faken, maar klagen. Als jij de hele maand hard werkt en krijgt aan het eind van de maand niet uitbetaald, dan word je boos op je baas. Dan ga je niet doen alsof je denkbeeldig geld krijgt. Van, oh, dankjewel. Oh, geweldig. Jullie doen helemaal niks. Waarom denk je dat wij mannen na de seks altijd onmiddellijk in slaap vallen? Wij zijn kapot. Wij hebben keihard gewerkt. Terwijl jullie hebben altijd nog bakken met energie. Even zullen we even praten, naar het bos, nieuw laminaat leggen. Want jullie doen helemaal niks. Ik had laatst een meisje die zei na afloop, ik ga even douchen. Ik dacht, waarvan dan? En dan hebben jullie wel het gore lef om tijdens seks tempo aanwijzingen te gaan geven. Hoe durf je? Met je harde, zachte. Ik roep tegenwoordig, doe zelf eens wat. Wij mannen, wij kreunen ook niet, wij hijgen. Jullie me too, wij me moe. En ik zie nog een paar vrouwen zitten die het niet met me eens zijn. Oké, stel jezelf deze vraag. Heb jij in je seksuele leven meer bovenop gezeten dan gelegen? Nee, hè? Het komt niet eens in de buurt. Dus dan doe je helemaal niks. Onderop liggen is lui lekkerland. Zolang je het niet aan naald doet, heb je een heerlijk leventje. Beetje nadenken, oh, wat ga ik morgen doen? Terwijl wij denken, jezus, als ik ooit de morgen haal. Jullie nemen zoveel meer dan jullie geven. Daarom heet het ook je laten nemen. Terwijl ik noem het gierig, wij moeten alles doen. Het gezegde luidt voor het zingen de kerk uit. Tuurlijk, laat het maar weer ons over. Je hebt geen gezegde, als het gaat regenen, klap de paraplu dicht. Tuurlijk niet. Want jullie doen niks. Het nummer is, daar moet de piemel in. Dat zijn mannen wanhopig. Die roepen andere mannen op, neem het alsjeblieft van mij over. Ik kan niet meer. Ik ben kapot. Terwijl je hoort nooit een vrouwelijke bouwvakker heel vrolijk zingen. Hé, hey, daar moet een kutje op. Nooit. Waarom worden er nooit mannen verkracht? Omdat jullie lui zijn. Weet je hoeveel energie dat kost? Iemand overmeesteren, in bedwang houden. Tenminste, denk ik. Oh, no. Oh, jullie smoesjes. Dat vind ik ook ongelooflijk. Nee, schat, sorry, vanavond niet. Ik heb last van hoofdpijn. Je probeert nu onder niks doen uit te komen. Het is alsof je ziek meldt op een vrije dag. En wat doe je normaal als je hoofdpijn hebt? Dan ga je even liggen. Dus dat maakt het uit. Weet je wat ik wel een legitieme excuus zou vinden? Nee, schat, sorry, vanavond niet. Ik heb last van doorlichtplekken. Kijk, dat zou ik geloven. Waarom zijn necrofielen altijd mannen? Omdat voor ons verschilt het niet zoveel. Nee. Tuurlijk, het vlees laat los en het stinkt wat meer, maar voor de rest. Nogmaals, denk ik.
En je mag naar me toe komen, hè, maar ik ken alle tegenargumenten. Ik heb ze allemaal gehoord. Van, maar wij vrouwen, wij zijn veel beter in pijpen dan jullie in beffen. Ik denk, ja, hè? Waarom? Omdat pijpen is veel makkelijker dan beffen. Zo simpel is. Kijk, ik heb nog nooit iemand gepijpt. Maar ik weet zeker, ik heb u binnen 10 minuten klaar. 100%. 100%.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: Mes tekort. Maak ik er gewoon klote Pino van.
1: Ik heb toch zo'n scheidhekel aan die Pino. Oh, ik wou dat er een gekke Pino-ziekte was. Echt waar. Dan hoef je er maar één af te maken. Achter mij lag grote barbecue Pino erop, allemaal een plakje. Echt waar. Net als die muis die erbij hoort. Die muis. Hoe heet ook alweer die muis die erbij hoort? Zo. Een bloem drie letters. Doodse stilte. Hoe heet die muis? Nou, laat hem één keer oversteken. Hè? Ik ben Innie Minnie en ik loop op een zebra. Ja, een zeikbeest. Wilma, hebben we nog eentje? Dat is 48 horizontaal. Daar maak ik even verticaal van.
0: Hij draait hem gewoon om. Er gaat een wereld voor je open.
1: Sorry dat jullie er even mee moest lastigvallen, maar anders had ik mijn schoonvader wel gebeld. Maar de verkering is uit. Dan ben je schoonvader ook kwijt. En dan kunnen we wel naartoe gaan, maar ja, dan is zij er ook. Maar ja, het is ook haar vader natuurlijk. En die man... Dat was gezellig. En die man die zat altijd, wil ik wel even vertellen. Die man die zat altijd op mij te wachten. Als ik mijn schoonouders ging, zat hij me altijd thuis te wachten. Stond hij in de gang midden in de nacht. Kwam ik na een voorstelling bij mijn schoonouders.
2: Ben je daar, jongen?
1: Nee, ik ben Vicky Leandros, nou goed.
2: Nee, die ziet er heel anders uit. Oh.
1: Ja, ik ben het.
2: Waar kom je vandaan?
1: Daar en daar vandaan.
2: Wat heb je gedaan?
1: Ik heb opgetreden.
2: Hoe was dat?
1: Was spannend.
2: Nee, jongen, dat was niet spannend. Vroeger was het spannend.
1: Maar was een beetje ouder, is hij nu wel aardig, hoor.
2: Ik weet nog best, het was de Tweede Wereldoorlog. Nee, ik vergis me. Het was vorige week dinsdag. De Duitsers vielen Polen binnen. Nee, het was toch de Tweede Wereldoorlog. En wij zaten ondergedoken in Drenthe, jongen. Wij zaten met 4900 man in een hunebed. Maar we moesten vluchten voor de moffen. Want jongen, we waren verraden. We waren verraden door Drentse kolaba. Door Drentse koala. Drentse cabarateurs hadden ons verraden, jongen. Allemaal BZN'ers. En we moesten vluchten voor de moffen. En we moesten vluchten. We renden over de Drentse heide. En gelukkig was er een brede sloot over de Drentse heide. Daar sprongen wij overheen. Maar die moffen durfden daar niet overheen. Dus wij aan de andere kant van de sloot. Je wist nog niet wat een geweer was, jongen.
3: Zij wel.
2: Aan de andere kant van de sloot dacht je, verdomme, nu ben ik wel veilig. Maar nee, aan de andere kant van de sloot, daar stonden 10.000 Papua's.
1: Ik zeg in Drenthe?
2: Oh nee, nou vergis ik me. Nee, die andere, die skippies. Aboriginals, die bedoel ik. Aboriginals, fijne jongens, maar je kon er geen fatsoenlijk gesprek mee voeren. Hoe heet je? Oink, oink, oink, oink, oink, oink. En alles in die buidel, gek van die gozers. En muskieten, jongen, veel muskieten daar. En muskieten vallen vaak aan met 10.000. Nou ja, 2 eigenlijk. Wel met 10.000, maar de rest blijft op een hoekje kijken en 2 vallen aan. En die ander zit rond. En 1 muskiet gaat voor je vliegen. Met een feestneus op en een viool in zijn klauwen. En die leid je dan af. En als je daar heel geboeid naar keek, dan stak die andere. Tjak! Al mijn vrienden zijn toegestoken, jongen. Sterker, al mijn vrienden hebben nog steeds malaria. Gelukkig heb ik niks.
1: Ja, de verkering uit. Ga eens even over die ex-verkering. Ah, ik kan mij toch schelen ook. Even die ex-verkering van mij, die had een lawaai bij het vrije. Ik heb toch veel vliegtuigen zien opstijgen, maar wij. Wij lagen in Parijs in een hotel te vrijen. En die hotelletjes in Parijs hebben van die kartonnen muurtjes, van die gipsen wandjes. Je hoort echt alles van elkaar. En wij lagen te vrijen. En dan ging mijn vriendin, die ging echt zo van... oh ja, ja, ja, ja. Oh ja, ja zeker. Daar heb je flipper. Oh ja. Oh, hij van oh. Ja, ja, ja. Oh ja, ja, ja. Oh ja, ja. Stil man. En de volgende morgen, in die ontbijtzaal, daar zaten al die jonge stellings te kijken met een blik van, wie zou het geweest zijn? Ik denk, nou, ik zeg mooi niks. Maar toen was mijn ex-vriendin, die was gek op gebakken eieren met spek. Ik denk, ja, gebakken eieren met spek, dat zie je alleen in Londen, dat zie je in Parijs niet. En verdomme, daar in het buffet, daar lagen gebakken eieren met spek. Dus mijn vriendin, die loopt naar het buffet en die roept, oh ja, ja, ja, oh ja, ja, oh ja. En die hele zaal, ja, zij. En ik nog roepen van, nou, wij bakken ze nachts vragen, eitje, hoor. Maar, het was... Het was niet meer te redden. Oh. Nou ja, dat zijn verhalen van vroeger. Hé, wat maakt het nou uit? Kom nou maar gewoon, wat kan jou nou schelen? Vroeger is vroeger, kom op nou maar. Lief, dit maakt onrustig. Lief, dit maakt moe. En jij bent vast heel lief. En ik zo af en toe, dus wat zouden we nou nog? En wat wachten we nou toch? Ha, laat me komen, mijn hart is in vorm. Ring, ons, ring. En we spreken heus niks af. En we zien wat het wordt. En we zwaaien nooit lang. Het afscheid is maar kort, dus wat zie je nou, waar blijf je nou? Laten we nou gaan. Laat me komen, mijn hart is in vorm. Gering, ons, gering. En ik zal eens braaf naar huis, want er is regen net die nacht. En we zullen zij aan zij, regen is overmacht. En dan zullen we toch echt, en dan zullen we heel recht. Ach, laat me komen, mijn hart is in vorm. Ons, gering, en meid, het is bijna pompoentij, vissertje, hey ho. Je krijgt het verdomme, verdomme. Nooit, nooit, nooit, nooit, nooit. Kan.

0: Ay, ay. Ik weet niet, maar ik moet niet weten waar het is. Kom, ik vraag het aan de vis. Vis, wat beeld je vandaag uit? Is het een ijskoopverkoper? Nee, man. Wat dan, Bert? Deel, deel. Is het een garagehouwer? Nee, het is een imker.
1: Oh ja.
0: Nou zien we het ook. Dames en heren, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag educatief honing slingeren.
2: Oh god, oh god.
0: En je krijgt het er nooit meer uit. Dames en heren, educatief honing slingeren, of zoals het oude Hollandse spreekwoord zegt. Als de bier zoem zoem zoem zegt. En de honing pikkelt in de bier. Dan heb je de put in de runde en dan de honing en het dekseltje erop en de honing. Het is iedere dag weer anders, echt waar. Dames en heren, wat is het belangrijkste bij... Wat is het belangrijkste bij educatieve honingslingen, dames en heren? Namelijk de helm. Altijd het belangrijkste, dames en heren. Stel voor, ik kijk in mijn gereedschapkist en ik word aangevallen door een agressieve zonnebloem. Jawel! Wat hebben we verder nodig bij het educatieve honingslingeren? Nijlpaden! Nee, natuurlijk niet, man. Hij spreekt dat maar weer door. Oh, sorry, Bert. Gum, gum, gum, gum, gum. We hebben nodig de bijen.
1: Oh ja!
0: Dat is trouwens ook makkelijk. Dan laten we de ei van nijlpaden gewoon staan. Oh ja! En hier hebben we de bijtjes, dames en heren. Laten we eerlijk zijn, des te losser de bijtjes fladderen, des te zoeter de honing wordt. Sommige bijtjes zijn een beetje agressief en daarom heb ik de helm op. Laat ze los, eikel. Ja. Kom, we laten ze gauw los, dames en heren. En het is voor de veiligheid de helm. Ik zeg het nog maar één keertje. Kom, daar gaan de bijtjes, dames en heren. Huppakee. En oeps. En dames en heren, ja, hoe krijgen we nou? Ja, oké. Okay. Anders beginnen ze te steken. Dames en heren, hoe krijgen we nou de honing achter in die lichamen van die bijtjes? Dat is niet zo moeilijk. Je doet dat geen pijn, jawel, maar moet er wel uit. Je hebt geen keuze. Oh Bert, snel, leer ons meer, leer ons meer. Neem ons mee naar een hele andere wereld. Goed, dan gaan we naar de wereld van de... In één keer goed zeggen, Bert, kom op. De wereld van de... De wereld van de... Flintalali Fiat dealer. Goddomme. De postzegels, de wereld van de postzegels. Dames en heren, vaak komt er een brief in de brievenbus en denk je... Jee, wat een klote brief, maar wat een prachtige postzegel. Trouwens ook altijd als je de post van de mat pakt, hou de helm op. Nou, stel je voor dat net als jij de post van de mat pakt en je buk je voor de brievenbus langs, dat de post ingooi, man.
2: De postbode.

0: postbode. Net als jij je voor de brievenbus langs bumpt, dat de postbode er nog net een briefje tegenaan gooit. Zo tegen je hoofd aan. Wacht, ik doe het voor. Instructiefilmpje.
1: Gratis?
0: Ja, gratis. Zo, ik ben net wakker.
1: Hoi, hoi.
0: Zo, ik ga de post van de mat pakken.
1: La, la, la.
0: Gelukkig is het huis niet zo groot. Oh, kijk eens, er ligt post op de mat. Dat is makkelijk voor dit filmpje. Ik ga het snel pakken. Moet ik me wel bukken voor de brievenbus langs. Zo, ik ga me snel bukken. Oh, verdomme, er komt nog een briefje achteraan. Au! Au! Ik kan er niet vaak genoeg waarschuwen. En hoe krijgen we nou die postzegel van de brief? Nou, zo niet! Au! Oh, het glas viel eraf. Het is helemaal nat, maar je kunt het niet zien. Er niet af, zo gaat hij alleen maar vast de deur natuurlijk. Nee, de beste methode is altijd nog... Hoe kom je erop? Het is een gave, denk ik. Ik weet het niet. Dan, dames en heren, nu het allergevaarlijkste van het postzegel verzamelen. Let op, ik doe een bril op. Oh, hij doet een bril op. Hoe weet je dat? Dat zei hij zelf. Want, dames en heren, er zijn altijd nog postzegels die niet te vertrouwen zijn. Ik doel daarmee op de Japanse en de Duitse postzegels. Dames en heren, deze postzegels hebben 51 jaar in een album gezeten. Die weten niet dat het vrede is. Dat is ze niet verteld. Ik heb hier bijvoorbeeld een Japanse postzegel en ik weet dat het een kamikaze zegel is. Bert, hoe weet je dat? Zelf verzonnen. En let op wat de postzegel met mijn ogen had willen doen als ik hem dichterbij had gehouden. La, la, la, la. Banzai! Oh! En daarom bij Japanse postzegels direct die levensgevaarlijke katteltjes ervan af. Die snij je hele ogen eruit, dat is heel jammer. En daarna de postzegel gewoon in het album leggen. 1 postzegel per pagina, anders vreten ze elkaar op. Huppatee. Klein beetje lijn erbij, nooit te veel. En het album dicht en klaar is Kees of Nico. Of

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Nu ga ik een liedje vertellen. En een liedje vertellen over een tijd toen ik nog zo een heel klein manneke was, zo van een jaar of ongeveer, op opre bij benadering. Zoiets moet dat geweest zijn. Toen ik voor de eerste keer in mijn leven met mijn pa mocht meegaan naar de voetbal. En mijn pa, dat was een vreselijke supporter van voetbalploeg Anderlecht. Ga de geile nozel blijven of wat is dat? Ik mocht voor de eerste keer in mijn leven meegaan. We alle twee die autobus op, we rijden naar Anderlecht, we stappen daar af. Een volk! Een massa! Dat was precies een optreden van Urbanus van Anus. Het eerste wat mij daarop viel in die nopelnozelaars, dat was een meneer met een witte verfrompelde vest achter zo'n karreken dat stond te dampen en daar stond iets opgeschreven van hot streepken doch. En ik had dat zoiets lekker geroken. Ik direct tegen mijn pa. Oh pa, dat zou ik willen zien. Dat is een En ga pa zeggen dat ik je meegebracht heb om hier te komen fretten zeker. Ik leg daar een koppel lappen rond mijn oren. Waar zat ik nu met mijn zeven? Twee minuten daarna stonden wij dat toch aan dat karreken. Want ik ging van mijn pa thuis alles aan ons ma zeggen als ik niet kreeg wat ik wou. Hè. En mijn pa dan tegen die verfrompelde. Als een not, een frost, een nostro, een frotro. Hoe heet dat spel hier? Maar jij moet toch wel te dienst hebben, hè? Zeg. Voilà. Wat kost dat hier? En dan die verfrompelde.
1: Met chucrut of zonder chucrut?
0: Hoe zit dat hier, een manneke? Moet dat chucrut op? Chucrut, wat is dat, hè, pa? Ah, wel zuurkool, kwispel. Voilà. En zuurkool, dat verstond ik ook niet. Maar zeg ik maar, ja, daarmee had ik meer, hè. En ik kreeg daar zo'n wijd opengesperde sandwich, hè, met die televisie worst daar in het middenin. Hè. Maar zo'n halve emmer choucroute en een pollepel mostaard en een gazet onder. Hè. Dat waren nog van die hotdogs van voor de inflatie en zo. Kon ik daar niet in bijten, want ik had er toen nog zo geen grote muil op. Hè. Maar, als ik daar wou in bijten, ofwel schoof die choucroute in mijn mouw. Of plakte die een mosterd op mijn rug. Als dat spel al half op was, die gazette en zo. Hè. Ik ging al zo helemaal vol. En de mensen rond ons hun nek en hun haar en zo. Want ik had moeten niezen. Hè. Uiteindelijk dat stadion binnen. Ik goed gegeten. Hè, zo. Ik stond al direct met mijn spannende buik tegen zo'n balustrade gepletterd. Want van langs achter waren ze maar aan het aandringen en aan het aandringen. Ik stond daar te blozen gelijk als een aspirineke van altijd maar te slikken om die nothoog beneden te houden. Hè. En van de andere kant krampachtig met een familienaam toenijpen om me daar niet belachelijk te maken. Hè. Ik ben er al zo twee uur aan een stuk gemorteld en gefart, gefrost, gefroorte, gefloort. Gelijk als in Chili, hoe zeggen ze dat niet dan? Afgezien. En zag ik daar nog niks. Oh ja, ik was een garmene scheet groot. En al die anderen waren zeker zeven scheten groot. En naast mij stond er ook zo'n kleine pagadder van mijn ouderdom met een trompetje. Telkens als de grote iets riepen die klein in mijn oor. Om tegen mij te doen alsof dat hij de match kon volgen. Hij stond zelf met zijn rug naar het veld. Maar ik heb daar toch zien een bal boven mijn kop vliegen met een scheidsbit erachter. En ik heb van leven zelf eens meegespeeld op een voetbalmatch. Dat was toen ik op concentratiekamp was bij de Bruin Paters daar. Hè. En elk jaar was dat een match tegen de Jezuïeten. De Bruin Paters in Bruin en de Jezuïeten ook. En alleen de allerintelligentste jongens mochten meedoen en ik stond van voor. Hè. En mijn pa die had nogal dikke ellebogen hè, in het ministerie en zo. En als ik zo'n bal kreeg, dan was dat direct zo mijn eigen dribbelen en mijn eigen voorbijsteken, gelijk van impen. En onze kapitein die kwam af, langs Ginder! En ik kwam juist vandaar. En als ik zo wou rechtdoor lopen, werd ik altijd naar links getrokken. En ik tegenwringen niks te doen. Ik vliet er met mijn gezicht smak tegen zo'n plakkaat. Sluikreclame daar van onderlijfjes. En ik lag er om mijn kop te schudden. Die redder komt af, spons in mijn mond, citroen in mijn nek. Ik weer zo fris als een onderlijfje dat veld op. Als ik wou rechtdoor lopen, links eraf. En dat was sabotage van die rotzakken van die jezuïeten, want die hadden aan mij twee linkse voetbalschoenen gegeven. Dan moet je tegenkomen, een jezuïet, dat een mens naar links doet afwijken. Maar alt, bij die Bruin Paters was het niet beter. Ze. Ik had er een kameraad, die was een jaar of 12. Die was nog maar 3 maanden in dat college, hè, en die was al pater. Het was van moeten. Dat is allemaal niet waar, ze.
2: Dit is Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat